schakken en moest daar bis dat je smart voorhaat kama mnie naleiwat paničku tato zlatej ja vim, že nejsi zlatej.